0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76, Geleen richting Duitsland. Vanaf

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
4: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
2: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveen.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
6: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met 1 jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontys en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport.
2: Lees je in onze app. Zijn we de hart van de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen Knopen de Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Komt ook omdat de A27 dicht is van Breda naar Gorkum. Tussen Knopen Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. Er staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hank. Verkeer rijdt dus het beste om via Den Bosch al, hoewel er staat een file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 9 kilometer file, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Glow FM. Dit is Glow FM.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
8: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
7: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Esperella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Esperella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
9: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Esperella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
7: De la Esperella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
13: Hey Rianne, ben jij al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een 30 minuten vertraging tussen Hintalm en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer. Tot 17 juli is tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Afrit Niemans. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden. Een file van 11 kilometer en een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
7: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
6: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
6: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afritse Michels-Gestel en knooppunt Empel 8 kilometer. Tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. Er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer file bij knooppunt de Hoogt. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Alfred Comfort 3 kilometer file.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welheledare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met 1 jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenen 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden is de weg dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met 1 jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat tussen afritsen Michels-Gestel en knoop het Empel 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Kijkdriel 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A27 bij de Gorkum is dicht bij knoop het Gorkum door werkzaamheden 5 kilometer file. En 279 Roermond Den Bosch. Bij Meijel is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren. 9 kilometer file. 2 kilometer file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum. Tot 17 juli. Er staat 5 kilometer file. En door een ongeluk is de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraeten Hoveniers.nl.
5: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt op

What?

0: Headlines. Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte 2 keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En de paddenstoel krijgt toch een plekje langs de Dommel. Verschillende partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk van de Vellenoord naar de rivier, maar het stadsbestuur houdt voet bij stuk. Volgens burgemeester en wethouders hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over mogelijke schade aan de natuur als de paddenstoel eenmaal is verhuisd. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Roosteren 11 kilometer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oder en Leende 16 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langsgerijdend verkeer. De A27 die is dicht bij knooppunt Gorinchem richting Utrecht. En daarom rijden mensen om, vooral via de A2. Op de A76 Aken, Duitse grens, Aken richting Geleen tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 9 kilometer langzamerijdend verkeer. De N279 Roermond Den Bosch is in beide richtingen dicht tussen Hoorn en Meil. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM. Als je mooi leuk kleine, je weet wat te zeggen. Maar we nou niet.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orion, Spica en aan het Cygnus-erf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Nick Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Nick Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontys en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Eumont en Wessem is het druk. 16 kilometer file tussen Nederweert en Leenden, nog eens 14 kilometer erbij. De mensen die terugkomen van Pinkpop. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg gaat het verder in 11 kilometer file. Komt ook door de werkzaamheden op de A27 bij Knoopend Gorkum. Daar staat 3 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli. 4 kilometer file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik. Door een ongeluk is de N279 Roem op Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
4: 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A2 in Maastricht richting Eindhoven tussen Rooster en Wessum 12 kilometer. Tussen Nederweert en Knoop het Leen rijden 16 kilometer langzaam rijden. Mensen die terugkeren van Pinkpop is dat. De A27 Breda richting Gorkum is dicht tussen Knoop het Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Er staat nu 4 kilometer file. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knoop het Galder 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wezel en Blerik 6 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
10: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnus-erf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. We beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontis en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Leende 15 kilometer met bijna een half uur vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10 met daar een kwartier op onthoud. A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Aken ook een kwartier op onthoud, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 4 kilometer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het nog steeds druk door pingpopgangers tussen Nederweert en Leende, 14 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Ook door de afsluiting van de A27. Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file. En een kwartier vertraging daar op de A76 Leen-Duitse grens. 5 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnus-erf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. We beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en hij speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk. 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. Eindhoven krijgt er vanaf september een opleiding voor accountants bij. Die wordt gegeven door Fontys en moet een einde maken aan het tekort in de sector. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren een studie in de financiële richting kiezen, omdat het vaak als saai wordt gezien. De studie is speciaal voor zij-instromers en is een traject van 4 maanden. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 minuten extra. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. Dan de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen tussen Knoppen het Rijkenvoort en Malden doe je er een half uur langer over.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. En morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven heb je tussen Vught en Boxtel Noord een kwartier vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten extra. Dan de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank is de vertraging 25 minuten. En dat komt door een vrachtwagen met pech.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraten Hoveniers.nl.
7: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: headlines.
1: Er is momenteel een storing in de verkeerstoren van Eindhoven Airport. Daardoor kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en het Duitse Wezen. Vertrekkende vluchten lopen flinke vertraging op. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Dat gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnus-erf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Dat laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een welhelendare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht voor het knooppunt Empel. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 minuten extra. En op de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank doe je er een kwartier langer over. Ook een kwartier vertraging op de A58 Breda-Tilburg tussen Babel en Tilburg Centrum West. En de A58 van Tilburg naar Breda, die is afgesloten tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Glow FM.
1: Glow FM.
2: Macklemore. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
12: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
9: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw.
2: Momenteel een storing in de verkeerstoren van Eindhoven Airport. Daardoor kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en het Duitse Wezen. Vertrekkende vluchten lopen flinke vertraging op. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orion, Spica en aan het Cygnus-erf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TDU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaags. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen de Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59, Den Bosch-Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256 Goes-Zierikzee. In beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

van de Brainport.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw.
2: Momenteel een storing in de verkeerstoren van Eindhoven Airport. Daardoor kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en het Duitse Wezen. Vertrekkende vluchten lopen flinke vertraging op. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orions, Pika en aan het Cygnus-erf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dare bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is de komende dagen dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. De A59 Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Centrum 20 minuten vertraging. En op de Zeelandbrug de N256 hoe Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Richting Zierikzee heb je 40 minuten vertraging. En richting Goes is het oponthoud zelfs 50 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikt het kik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Je wordt daar de A15 opgestuurd, want de weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw.
2: Momenteel een storing in de verkeerstoren van Eindhoven Airport. Daardoor kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Verschillende vluchten zijn uitgeweken naar Rotterdam en het Duitse Wezen. Vertrekkende vluchten lopen flinke vertraging op. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost. In de Veldhovense buurt Zonderwijk heeft de politie vanochtend vroeg meerdere invallen gedaan. Het gebeurde in woningen aan de Orion, Spica en aan het Cygnuserf. Er is een man opgepakt. Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Drie onderwijsorganisaties in de regio gaan definitief fuseren. Het gaat om SECVO, SILVO en Onderwijsgroep Oost-Brabant. Samen zijn de stichtingen verantwoordelijk voor 17 basis- en middelbare scholen. Ze beloven beter onderwijs met scholen die meer kunnen betekenen voor hun leerlingen. De Amerikaan Armando Marquez, een van de bevrijders van Eindhoven, is gisteren overleden. Dat gebeurde in zijn woonplaats El Paso in Texas. Laat de stichting 18 september weten. Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de missie om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Hij raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven. Een wel hele dagen bekeuring voor een 42-jarige vrouw uit Polen. Ze werd door de politie staande gehouden op de Vestdijk in Eindhoven, omdat ze met haar telefoon bezig was tijdens het fietsen. Maar bij controle bleek ze nog een celstraf open te hebben staan in haar thuisland. De vrouw heeft een bekeuring gekregen en is daarna door de agenten meegenomen. Ze wordt binnenkort overgebracht naar Polen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. In het zuiden van het land staat nog 70 kilometer file. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom Zuid 10 minuten extra. Het komt door een ongeluk. De A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk. Die vertraging kan nog oplopen, want de linkerrijstrook is daar dicht. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee bij Waspik een kwartier extra. En de N256 Zierikzee-Goes tussen Zierikzee-Zuid en Colijnsplaat een uur vertraging door een ongeluk.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
4: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
2: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboa.
5: Hey, vanavond gaan we lekker afkoelen met Dance for Never Glow naar Mr. Know It All van Teddy Swims. En plons alvast maar in.

Ja, liggen er goed bij? Heb jij eindelijk wel gedoucht na zo'n lange zweetdag? Want laten we gewoon eerlijk zijn. Als het aan mij ligt in ieder geval, heb ik me gewoon echt keihard gezweet. En jongen, je zou niet gewoon hiernaast willen staan. Goedenavond, Jussie door je speakers tijdens de Glow Evening. Ja, het was echt wel puffen en zweten vandaag. Ik zie ook op dit moment is het 28 graden, maar goed nieuws. Het gaat nog afkoelen. Ik zie dat we zelfs een graad of 15 kunnen aantikken op zijn koudst. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar met deze hitte, ja, het heeft van, ik krijg er gewoon echt gekke brain farts van. Want ik was daarnet iets in het nieuws aan het lezen over, over dat we de chips van morgen zullen krijgen binnenkort hier in Eindhoven. Ik dacht, oké, okay, nieuwe smaken of zo. Maar bleek gewoon uiteindelijk om computerchips te gaan. Ja. Dus als ik eigenlijk de komende twee uur eigenlijk gewoon niet goed uit mijn woorden kom of er niet helemaal bij ben, dan weet je waar het aan ligt. Geef gewoon alles de schuld op de hitte. Lekker makkelijk. Hey, je kent vast nog die eerste keren. Die eerste schooldag of eerste werkdag of misschien je eerste salaris op je rekening. Die je meteen ook stiekem hebt opgemaakt. Nou, zometeen hoor je ook de eerste keer van een artiest. Wat het precies is en over wie ik het heb, hoor je zo meteen naar Sienna Sparrow. Dit is Material Love.

0: kent vast nog die eerste keren. Denk aan die eerste schooldag of die eerste werkdag. En dat je dan je salaris krijgt en dat meteen hebt opgemaakt. Nou, deze man die heeft al jarenlang moeten strijden voor zijn succes. Veel mensen, inclusief zichzelf, had hij niet door dat hij eigenlijk de next big thing zou worden in de scene. Maar toch hield het hem niet tegen om keihard te werken naar de top. En dat allemaal voordat hij al populair was, want...
1: Idalië heeft, denk ik, voordat het voor hem ging lopen... heeft hij misschien 4 projecten uitgebracht. Hele projecten. Die over het hoofd zijn gegaan van heel veel mensen. Ja. Dat is wel wat je moet hebben. Maar dat lukt niet voor iedereen in één keer.
0: En nu heeft hij zijn allereerste nummer 1 hit te pakken op eigen naam. Idalië hoorde je net met Ronnie Flex en Flenna met Populair. Nu op je radio La Fuente. Dit is Everybody hier bij Glow FM.

Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, hoorde je hier bij Glow FM. Als je de weg op gaat trouwens deze dagen, wees wel goed voorbereid. Want zeker met deze hitte kan je toch wel wat problemen krijgen. Denk maar bijvoorbeeld aan een accu die het opeens niet meer doet. Want ja, dat heeft daar blijkbaar invloed op. Wist ik ook niet. En ook je banden checken. Ik moet wel toegeven, ik vergeet dat ook al heel snel. Maar voordat je het weet, ga je dan slippen op de weg. Dus dat is niet de bedoeling. En ja, gas terug. Kan je ook wel doen met deze van Zara Larsson en Tiny Tempa. Dit is Girls Like hier bij Glow FM.

Zo, Larsen en Tiny Tempa, Girls Like, hoor die bij Glow FM. Ja, ik denk dat het wel een beetje duidelijk is dat het heel warm is vandaag. Maar vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen heb je ook gewoon zon op je smoel bij zo'n 34 graden. Dan gaan we gewoon lekker bakken en braden. En woensdag gaan we zelfs de 39 graden aantikken. Dus het wordt snikheet. Maar goed, als je die energie nog hebt, pak dan even je telefoon-app erbij. Download alvast de Glow FM-app, want zometeen bepaal jij welke van deze twee nieuwe tracks ik volledig ga draaien. Dat hoor je zometeen na Summer. Dit is Homewrecker.

Ja, dat kan je wel zeggen eigenlijk met deze hitte. Maar wat ik eigenlijk vooral heel fascinerend vind... ik zit hier naast de heuvel hier in Eindhoven. Ik zie mensen voorbij lopen. En het is op dit moment zo'n 28 graden. Ik ben hier echt aan het zweten. Je zou hier zelfs een zwembad mee kunnen vullen. En wat zie ik hier voor me? Gewoon iemand die er een peuk opsteekt. Krijg je dan niet... Ja, ik rook zelf niet, maar... Krijg je dan niet zelf extra warm als je dat gaat doen? Ik snap het niet. Ik snap niet dat je dat gewoon kan doen. Maar ja, misschien ligt het gewoon aan mij. En moet die persoon toch wel daar een hijs aan nemen. Maar goed. Hey, pak de Glove Hem app erbij. Want jij kan kiezen welke van deze tracks, twee nieuwe tracks, ik volledig ga draaien. Dat doe ik elke maandagavond hier bij de Glow Evening. En eentje is van misschien wel een bekende opkomende naam op dit moment. Namelijk de Noorse trio, de Bausa, met Lose Myself.

dit nummer gaat eigenlijk over helemaal losgaan. Dat je dat gevoel en geluk met iemand deelt. Alsof je gewoon met de armen over de schouders in de club bent of buiten op een terras of wat dan ook. En ik voel het ook wel, hè, met die halve disco-vibes. Maar goed, heb je toch wel zin in iets rustigers omdat je toch helemaal aan het zweten bent? Dan is Thailand met Is It Love voor jou, wat voor jou.

Ja, normaal ben je van haar, hè, die afro-pop en beat-sounds van haar gewend. Die hoor je ook terug in Is It Love. Maar ik werd vooral verrast door de intro. Want opeens hoor je dan een scheurende gitaar. En dan dacht ik, hè, waar komt dit opeens vandaan? Gaat Tyler een heel andere tour op? Maar ja, dat belooft ook wel veel voor haar komend album dat uit gaat komen, A-Pop. Maar goed, jij bepaalt. Ga je toch voor de nieuwe van de Bauza, Lose Myself? Of ga je toch voor Tyler met Is It Love? Eén adres, en dat is de gratis GloFM app.

Remmen, don't blame it on me, hier bij Glow FM. Ik had het daarnet over, over iemand die hier een peuk opstak hier in het centrum van Eindhoven. En ik dacht, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Want het is hier op dit moment iets van een, even kijken, 28 graden. Ik heb het echt helemaal benauwd. Maar krijg je dan niet warm als je daar een hijsje van neemt? En ik krijg via de Glow FM app ook een berichtje van Matthijs. Hij zegt, nee, dat is niet hoe het werkt. Nou, weer wat geleerd.

Maar één ding waar we ook moeten achterkomen is welke van deze tracks ga ik zo meteen voor jou volledig draaien. Dat kon jij bepalen. Wordt het de nieuwe van The Bauza met Lose Myself? Of Is It Love van Tyla? Kon je ook laten weten.

Ja, ik zie dat de meningen verdeeld zijn in de GloFam-app. Ik merk ook dat ik het gewoon heel droog heb, hè. Dat ik daardoor ook de hele tijd verspreek, maar goed. Timo die zegt, de bouwsta klinkt al meteen als de zomer. Alsof het al niet genoeg is met deze hitte. Lina daarentegen, die zegt, Tyler heeft toch wel iets speciaals. En het mag ook wel wat rustiger, want anders ga ik dan de hele tijd meeswingen. En Marco, die laat ook via de GloFam-app weten van, hey Youssef, ik hoor optie nummer 1, swingt ook lekker met deze warmte. Nou, ik zeg je wel heel eerlijk, ik wil dan niet naast jou gaan staan nu op dit moment, want anders ga ik gewoon al die zweetdruppels gewoon op mij krijgen. Maar goed, dat is ook misschien wel een beetje de verkoeling die ik nodig heb op dit moment. Nou, je hoort het misschien wel een klein beetje op de achtergrond. 54% in de GloFam stemde op de nieuwe van de Bauza. Dit is Lose Myself. Hoor je niet?

0: Adam Portnoy's Train met Positions, hoorde je bij GloFM.
1: Ja, we hebben het over echt niets anders dan puffen en zweten vandaag. Hè? En ik denk, kan me voorstellen dat alle afkoeltips jou echt om de oren vliegen. Nou, trust me, ik heb wel één tip die je echt wel kan gebruiken en die ook effectief werkt. Ik heb het ook wetenschappelijk onderzocht. Wat die tip precies is, hoor je zo meteen na het nieuws van 8 uur. Deze krijg je nog van mij. Dit is Marshmallow met Where We Go.

0: Marshmallow en Where We Go hoorde je net. Zometeen komt samen wel te aan na het nieuws van
1: 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken. En daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt hun activiteiten aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
0: Een hele goede avond. Sean Kingston komt er zo meteen aan met Beautiful Girls naar Lil Kleine en Samuel Welten. Dit is een Maak Me Nou Niet Gek.
5: Het is je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
6: Waar ben je? Je laat mij alleen. Ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je.

0: Wisso.
1: Beautiful Girls en Sean Kingston horen hier bij Glow FM. Ik hoop dat je lekker aan het zitten bent, aan het chillen. Met een drankje erbij die je de hele dag hebt laten koelen in de koelkast. Of ben je het vaak net als ik gewoon vergeten om dat allemaal aan te vullen en ja, zit je daar met een lauw blikje prik? Nou goed, de volgende keer dat je je fles gaat openen, of als je er van plan bent om dat te doen, heb je maar een kwartier de tijd nodig om hem eigenlijk af te koelen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dan wat wil zeggen toiletpapier, maar ik bedoel keukenpapier pakken, dat nat maken en helemaal rondom je blikje of je flesje gaan wikkelen. En als je eens dat je dat hebt gedaan, pleur je hem gewoon even je vriesvak in, wacht je een kwartiertje en voilà. Heb je opeens een koud drankje. Hoef je niet 's ochtends vroeg dat gaan aanvullen. Is heb je ook dan geen gezeik hebben met je koelkast als je dan ook nog een kleine hebt zoals ik. Maar dan weet je in ieder geval dat je altijd bent verzekerd. En geloof me, als je denkt van ja, Youssef, dat is van die huistuin keukentips die iedereen promoot. Geloof me, het werkt echt. Ik heb het zelf al vaak geprobeerd. Want je wil niet weten hoe vaak ik het gewoon vergeet om aan te vullen in die koelkast. Goedenavond, dit is Glow FM met Raimi in.
2: Now let go of everything I've

Ik denk dat Suga van BTS, die je net hoorde hier met Swim Up Clover, hem eigenlijk stiekem een koe had willen zijn. Ja, of een nijlpaard, een hond. Eigenlijk bijna elk diersoort wat je maar kan bedenken. Want bijna alle zoogdieren die kunnen van nature iets wat wij als mensen niet kunnen. En dat is zwemmen. Nou, er is wel een logische verklaring voor, want blijkbaar zijn onze benen veel te zwaar. En doordat we ook nog niet, geen lange snuit hebben, hè, omdat we gewoon een platte neus hebben, blijft ons hoofd eigenlijk boven, blijft hij niet boven water drijven. Dus wat gebeurt er dan? We zakken dan in het water. En ja, wat er dan gebeurt omdat we geen lange snuit hebben, ja, gaan we dan gewoon met ons mond en neus onder water belanden. En als we dan niks doen, ja, dan gaan we gewoon verdrinken. Maar ja, aan de andere kant snap ik het ook wel dat Suga dan een koe wil zijn. Want zelf zegt hij ook dat hij gewoon niet kan zwemmen. En ik zeg je heel eerlijk, ik heb mijn zwemdiploma ook niet behaald. Dus at this point, vanaf nu noem ik koe Youssef. Dus dan moe ik vanaf nu. Je hoort moe, van moe. Moe, bij Moe FM.

hoor van Alex Warren. Passenger hoorde je hier bij Glow FM. Zometeen heb ik Bibi Rexha voor je. Maar deze van Thomas Jack. Dit is Rivers tijdens de Glow Evening op Glow.

Thomas Jacks en Rivers hoor je hier bij Glow FM. Het is half negen, zo, kloklezen gaat ook al moeilijk. Krijg Glow FM weer van mij vanavond. Koelt het af naar 15 graden, dat is op zich wel goed. Maar morgen krijg je wel zon op je smoel bij zo'n 34 graden. En woensdag gaan we zelf de 39 aantikken. Dus wees maar voorbereid, blijf gewoon lekker binnen, want dit ain't it. En weet je, ik weet dat het heel warm is op dit moment, maar ik wil je toch even uitdagen. Zometeen kan jij een gratis shout-out winnen op de radio. Moet je wel wat voor doen, en dat is de code kraken. Hoe je dat doet, vertel ik je zo. Na Rush van Troye Sivan, eerst Bebe Rexha en Faithless met een New Religion.

0: Ruben Hillen en 20 Seconds hoor je hier bij GloFam. Elke maandagavond laat ik je gewoon je hersenen kraken. En ja, ook al is het zo warm, laat ik dat gewoon doen. Want jij kan zo meteen een Glow Evening shout-out winnen tijdens Kraak de Code. Nou, hoe werkt het? Heel simpel. Ik heb hier 3 fragmenten. En die verwijzen naar een track die je zo meteen gaat horen op GloFam. En je moet echt wel heel aandachtig luisteren. Want elke hint ga je nodig hebben om dan de titel en artiest te kunnen vormen. Nou, lukt het jou om dan via de gratis GloFam-app te raden? Zoals ik zei, krijg je dan een GloFam shout-out. Ben je er klaar voor? Moet je wel even voor ze gaan zitten. Dit is tip nummer
1: 1. 5, 4, 3,
0: 2. Oké, aftellen. Ik hoor de getallen, goed. Tip nummer
2: 2.
0: Zo, die was heel snel. Vond je ook niet? Weet je wat, ik gun het je. Ik ga hem nog 1 keer laten horen. Komt een tip nummer
2: 2.
0: Oké, okay, klinkt als een kus. En dan uiteraard tip nummer
2: 3.
3: Dua Lipa, I'm sorry. Well, apparently her real name is Dua Lipa.
0: Dua Lipa, ja. Ik zeg je heel eerlijk, voor mij is het wel makkelijk om te raden, maar ik denk wel dat je het nu wel wil weten. Of gaat weten. Denk je het te weten? Laat het weten via de GloFam app. Ondertussen hoor je One Republic en Sunshine.

0: Oei. Mensen, ik ben wel echt teleurgesteld. Ik ben echt wel teleurgesteld in jou, want we spelen Kraak de Code. 3 hints hoorde je daarnet om dan te raden welke track ik zo meteen ga draaien. Ik zie hier de allerlei foute antwoorden. Ik zie hier onder andere Kiss met I Was Made For Loving You. Nope, dat is me niet, Lisa. Ik zie hier ook Bram die zegt van, oh, is het Kiss Me More van Doja Cat? Nee, allemaal fouten. Maar ik zie wel dat heel veel mensen de juiste artiest hebben gevonden. Ja, maar ja, dan ben je er nog niet, hè. Want je moet de volledige track en artiest hebben. Ik laat de hints nog 1 keer horen na elkaar.
1: 1, 5, 4, 3, 2, 3.
2: Dula Peep, I'm sorry. Well, apparently her real name is Dula Lipa.
0: Ja, ik denk dat je het nu toch wel moet weten, maar omdat het zo moeilijk is, weet je wat, ik gun je toch wel de tipnummer.
1: 4.
0: En dat is dat deze artiest recent stiekem getrouwd is en heel de wereld stond daarvan versteld.

0: It's not right, but it's okay, Mr. Belt en Weetzel. Hoor je hier bij GloFam? We spelen Kraak de Code elke maandagavond. 3 tips krijg je van mij in de vorm van fragmenten aan jou om te raden welke track en artiest je daarin hoort, die je zo meteen ook op de radio gaat horen. Ik krijg hier daarnet heel veel mensen met foute antwoorden. De artiest is al een beetje geraden. En ik kan wel zeggen, het is Dua Lipa. Maar nog steeds krijg ik foute antwoorden. Femke die zegt, is het Be The One? Nee, het is niet Be The One. Matthijs stuurt van, is het Break My Heart? Nee. Maar ik heb het verlossende antwoord. Nou, ik laat de tips nog 1 keer horen.
1: 1, 5, 4, 3, 2,
2: 2, 3.
3: Dula Peep, I'm sorry. Well, apparently her real name is Dula Lipa.
0: En ik kan niet geloven dat er maar 1 persoon is die het juiste antwoord heeft ingestuurd. En dat is Kenny, want hij stuurde, is het One Kiss van Dua Lipa? Zeker. Het is inderdaad One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Dus bij deze krijg je de GloFam shout-out. En uiteraard krijg je hem ook hier op de radio.

episode van deze maandag. Dua Lipa. En Calvin Harris met One Kiss hoor je hier bij Glow FM. Zometeen heb ik muziek van Silk voor je met Risky Business. Na deze van Martin Garrix, Repeat It.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte van deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
2: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk en de Vechter maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
4: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Later Maas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose, en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweer en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.